0: vrijmarkt geweest en wat platen gekocht. Alleen woensdag is mijn tante plotseling overleden. En in de avond al begraven. Dat maakte toch een magere drie, dat begrijp ik. Gecondoleerd, Matthijs. Even kijken hoor. Alfred. Oh, die heeft de alleskan gekregen.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: En Wiets is bij Eric Clapton geweest.
0: Ja, nou was dat niet vorige week? Of is hij de hele week hier geweest? Nee, dit was...
1: Volgens mij was hij meerdere dagen hier, toch?
0: Ja, dat zal het zijn dan.
1: Maar misschien heeft het gewoon een hele diepe indruk gemaakt.
0: Ja, ja. Even kijken hoor. En Jack die zegt... Oh, ik was erbij in Enkhuizen. Vond het leuk. Bij Expeditie Next, het wetenschapsfestival van
1: feit
0: vandaag.
1: Feit of fabelquiz.
0: De feit of fabelquiz. En Judith aan de telefoon, goedenavond.
2: Hoi.
0: Hallo Judith. Jij schreef, het is wel een beetje spannend, want ik woon op het harde waar die grote bosbranden zijn. Wat heb je daarvan gemerkt?
2: Ja, ik heb vooral veel rook gemerkt. Maar door de wind hadden wij eigenlijk helemaal geen last van de rook en... Had ik alleen een beetje last van de sirenes van de brandweer. Maar voor de rest doet het eigenlijk wel mee.
0: Want het waaide toevallig net de andere kant op.
2: Wat zei u?
0: Ze zei u. Oh. Ik zeg, het waaide toevallig net de andere kant op.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En hoe is het nu? Is er nog sprake van rook of brand? Ik weet eigenlijk de laatste update niet.
2: Nee, nou,
0: ik zie dat hier staat...
2: Er is niet veel rook, maar ik hoorde wel dat er nog dat het nog wel brandt.
0: Ja, het is nog niet gedoofd. Dat is het laatste nieuws inderdaad. Nou joh, hey, sterkte daarmee. Welk cijfer geef je je week dan?
2: Nou, ik denk alsnog wel een 6 of een 7. Want ja, ik had er niet heel veel last van. En het was mooi weer.
0: Ja.
2: Dus ik denk wel een 6 of een 7.
0: Ja, maar je moet kiezen. Niet 6 of 7 roepen, want dan gaat heel Nederland 6-7 doen. Ja. Oké, welk cijfer kies je?
1: Judith?
2: Ja?
0: Een 6 of een 7?
2: Ik zeg wel gewoon 6,5.
0: 6,5.
1: Oké,
0: nou. Helemaal goed. En je hebt de enorme eer om de week af te sluiten en het weekend officieel te openen. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, dan zou ik zeggen 3, 2, 1, ga je gang.
2: Hierbij verklaar ik de week voor gesloten en het weekend voor geopend.
0: Nou, we tellen hem goed. Alsjeblieft en een heel fijn weekend, hè.

0: Jump Around met die magische eerste geluiden die je niet hoorde omdat het weekend eventjes werd ingeluid, als deze. Landgenoten. Nou ja, goed, om de schoon van dit liedje. Ik kreeg er een beetje een officieel gevoel bij. Het is gewoon een soul klassieker, hè, deze. Van Bob en Earls.
1: De Harlem Shuffle.
0: Lekker, toch? Maar goed, ga ik niet draaien. Wel deze.

0: onbeperkt betekent. In filosofische kringen verwijst het naar iets dat onvoorwaardelijk, onafhankelijk en ultiem is.
1: Precies.
0: Als je dan toch een stopwoordje hebt. Absoluut, een goed woord. Tijd voor Melee en Build to Last op NPO Radio 2. Knap dat je je mond dicht houdt, duren.

0: Maar even, dit is een verhaal. Kate Bush, Cloudbusting. Dit gaat over de zoon van Wilhelm Reich. Want dat gaat helemaal niet goed. Die moet hij eigenlijk achterlaten. En er zit pijn in en machteloosheid, want hij wordt gearresteerd. Toen dacht ik, hoe zit dat eigenlijk? Nou, die Reich, dat was een bijzonder figuur. Want dat was iemand die, een volgeling van Freud en zo, maar helemaal doorgeslagen. En die heeft de theorie van Orgon uitgevogeld. En dat is een soort levensenergie, die organ. Ja. En dat zou dan staan voor gezondheid. Ziekte zou ontstaan door blokkades of een tekort aan organ in het lichaam. Het gaat over seksualiteit. De energie zou je direct kunnen koppelen aan het libido. Mm-hmm. En ook natuurverschijnselen. En hij had dus gemaakt een orgonaccumulator. Dat was een houten kist met een metalen voering die de energie uit de atmosfeer zou opvangen en concentreren. En als je dan patiënt was en je had wat aan je lichaam, dan kon je in die kist gaan zitten om te genezen van ziektes zoals kanker. Een claim die door de medische wereld natuurlijk fel werd betwist. Omdat er geen reet van klopt. En uiteindelijk is daar dus een arrestatie uit ontstaan.
1: Hij was gewoon een kwakzalver.
0: Hij was een totale kwakzalver.
1: Ja. Maar, je moet Freud ook niet geloven.
0: Nee, maar ik bedoel dat je dan verzint de orgonaccumulator.
1: Slim toch?
0: Dat vind ik
1: toch. Eigenlijk is het gewoon toch de voorloper van die dropship dingen. Ja. Ik heb niet gedacht, jongens. Dit heb je nodig.
0: Ja, precies. Ja. Als het zo gegaan zou zijn. Oh, wow, oi, oi, oi. Wat een verhaal, joh.

Ja, ik neem je even mee naar Londen, de stad van zoveel muzikaal talent. Daar schrijft mijn keuze van vanavond liedjes, al vanaf haar 10e. Grote inspiratiebronnen zijn Amy Winehouse, Aretha Franklin, Frank Sinatra. De piano gebruikt ze als basis en haar muziek voelt eigenlijk zelden als alleen een liedje. Het zijn meer scènes. Die, zoals je dat doet tegenwoordig in stukjes en beetjes via social media, geprobeerd worden te lanceren. En dat lukt met deze. Ik heb het over Shanna Spyro. En dit, Die on This Hill, werd haar wereldwijde doorbraak. Online opgepikt, gedeeld met miljoenen luisteraars als gevolg. En nu is er nieuwe muziek. Ja, speciaal gemaakt voor The Devil Wears Prada 2. Iets dat helemaal mis zou kunnen gaan, want ja, dan ga je een liedje maken voor een film. Maar zij weet de wereld van mode, macht en scherpe blikken te vangen zonder zichzelf te verliezen. En ze weet het zelfs chic te maken. Over verlangen, over de aantrekkingskracht van het oppervlakkige, maar ook over de leegte. En dat zonder oordeel. Dit is Shanna Spyro, nieuwe muziek. Met

0: 2.
1: Er is maar één. NPO Radio. NPO Radio 2. Alles kan op vrijdag.

0: 1999. Madonna en Beautiful Stranger. Hartstikke leuk, maar daarvoor nieuwe muziek van Sienna Spyro en Material Lover. Ik vind het echt leuk en ik heb de film nog niet gezien. Devil Wears Prada nummertje 2. Maar ik ga dat wel zien, denk ik. Niet in de bioscoop, daar vind ik het dan niet belangrijk genoeg voor. Maar ik ga het wel checken.
1: Dus dat duurt nog heel lang voordat je het gaat checken?
0: Nee joh, tegenwoordig duurt het 2 maanden of nog niet eens. Dan is het alweer beschikbaar voor iedereen, voor alle mensen.
1: Maar dan gaan er ook geen geld voor naar bioscopen. En waar kun je dan je eerste date bij doen?
0: Weet je wat er ook beschikbaar is?
1: Nou?
0: Nieuwe muziek van Sabrina Carpenter en Madonna. Ja. Sabrina. Oh. You got something to say about it. De verhouding is volgens mij dat Madonna een beetje de muziek heeft gefixt.
1: Ja, dit klinkt toch helemaal folk, Madonna.
0: En Sabrina die is dan met de teksten bezig geweest, denk ik.
1: Nou ja, het zijn wel echt grappige Sabrina Carpenter teksten.
0: Oké. Okay. Dat je maar weet dat het ook nieuw is. Ik moest de keuze maken natuurlijk. Dus mijn keuze is geworden Sienna Spyro. Hou er in de gaten. En straks mag ik nog draaien. De topsong van deze week. Die ik vorige week geplukt heb. Namelijk Ruben Heijn. Het is topsong geworden. Jawel. En zometeen pakken we hem er weer bij. De Alles kan op vrijdag. Alles kan. Je kan hem winnen als je meedoet met dit klein filosofisch onderdeel van het programma. En dat niet alleen. Je maakt ook kans op de enige echte spicy flicy mok. Maakt niet uit wat het is. Het is leuk. Je wil het hebben. Blijf erbij. Tot zometeen. Doei.
2: La viva, viva.
3: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
4: Is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
8: Greets. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi. Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien. Lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Michiel van der Velde, dankjewel. Zometeen het laatste uurtje van je week. Alles kan op vrijdag op NPO Radio 2. Ik zeg New Order, Sam Jeu, Vanilla Ice, Chris Stapleton. Er komt nog veel moois aan.
12: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
14: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
15: Nu, later en altijd.
16: Ga je bijna met pensioen?
17: Ja.
16: En heb je daar zin in?
17: Ja.
16: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
14: Beleef een spannend dino-avontuur in Dierenpark Amersfoort. Nu met hoge korting.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen, krijg een VIP-treatment op de zomerweek of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
20: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
21: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
20: Ja, lekker.
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
24: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Alles kan op vrijdag.

0: Over het moment waarop de duisternis wijkt voor nieuw lichte mogelijkheden. Samieu, The Dark Before the Dawn. En daarvoor New Order en Blue Monday.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: Het is 11 minuten over 11. NPO Radio 2. Fijn dat je luistert. Dit is Alles Kan op vrijdag met Klaas en Antoinette. Goedenavond.
3: Hallo.
0: Hallo. De Alles Kan. Oh ja, die staat hier.
3: Ja.
0: Het is een fysieke kan die je kan winnen. Met het logo van het programma erop. Het is echt een collectors item. We hebben er niet zo heel veel van. Er zitten briefjes in die ons moeten nopen tot een klein beetje dagdromen, fantaseren, / filosoferen. Het is net wat de vraag van de dag is. En ik haal er...
3: Oh, je haalde er eentje uit, die gooi je nu weer terug. En ik ben nu heel benieuwd of je nu een andere pakt.
0: Ja, dat ben ik ook, ja. Dat zullen we nooit weten, ook.
3: Nee.
0: Oh. Als alles kan, wat zou je dan kopen?
3: Oh.
0: Persoonlijke aankoop.
3: Persoonlijke aankoop, oké.
0: Okay. Ja, want anders krijg je natuurlijk weer dat...
3: wereldvrede.
0: World peace.
3: Wat we ook graag zouden willen kopen.
0: Op zich wel.
3: Zou dat te koop zijn?
0: Nou ja, je kan natuurlijk iets doen met de rijkdom verdelen onder iedereen. Dat zou al heel mooi zijn. Maar als alles kan, gewoon even in de categorie persoonlijke aankopen. Wat zou je dan kopen?
3: Een jacuzzi.
0: Een jacuzzi?
3: Ja.
0: Hoezo?
3: Het lijkt me zo chill. Gewoon achter in de tuin.
0: Oké.
3: Okay. Ga lekker een beetje bibbelen.
0: Omschrijven we eens, hoe ziet hij eruit? Is die ingegraven?
3: Nee, je moet er wel zo in kunnen stappen.
0: Ja.
3: Dat lijkt me dus heel leuk. En ja, je hebt jacuzzi's voor 4 mensen. Maar ik zou dan toch eentje voor 6 mensen willen hebben.
0: Als alles kan.
3: Als alles kan.
0: Oké. Okay. Ja.
3: En dat moet wel lekker zitten.
0: Het voelt wel een beetje als... we gaan eens even lekker als westerse mensen geld uitgeven. Maar goed, dit is gewoon de vraag.
3: Ga je het dan uitgeven dan?
0: Ja, daarom. Ik zat te denken aan een hele mooie camera.
3: Oh.
0: Mag ik het merk noemen? Ja.
3: Ja hoor.
0: Oké, een Leica.
3: Dat is toch niet te betalen?
0: Dat is niet te betalen. Nee, dat klopt, ja. En dan zo'n M11 of zo met een hele lenzenset.
3: Oh ja, tuurlijk, ja. Nee.
0: Tienduizenden euro's kost dat.
3: Nou, dan kun je een paar jacuzzi's wel kopen.
0: Als alles kan... Wat zou jij dan eigenlijk aanschaffen? Misschien heb je iets wat al heel lang op je verlanglijst staat. Misschien denk je, nou, als alles zou kunnen... dan worden die en die auto of iets anders.
3: Oh, er is ook een bepaalde Lego-set die ik eigenlijk heel graag wil.
0: Dat lijkt me meer in de categorie haalbaar. Maar goed, ik ben benieuwd waar jij over nadenkt als je hier aan denkt. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd waar je mee komt.
4: VIP.
0: Ja, precies.
4: Let's kick it.
0: En wat ik nog wilde zeggen... Je kan ook een spicy flycy mok winnen.

0: Bargrove.
1: Zaten samen in een bar.
0: Klinkt als een mop, maar het is echt gebeurd. Ze besloten om 4 uur 's ochtends samen naar huis te gaan. Puntje, puntje, puntje. Om gewoon een liedje te schrijven. Welk liedje? Nou, Tennessee Whiskey. En dit was de versie van Chris Stapleton. En daarvoor Vanilla Ice en Ice, Ice Baby.
2: NPO Radio 2.
3: De Alles Kan.
0: De vraag die we stelden was, als alles kan, wat zou je dan kopen in de categorie persoonlijke aankopen? Antoinette kwam met een jacuzzi aanzetten.
4: Jacuzzi, ja,
0: ik dacht toch aan een hele mooie dure fotocamera. Er komt echt van alles binnen. Zeer gevarieerd, hè?
4: Ja, even kijken, wat hebben we gehad?
0: Nou, William die zegt elke uitvoering van de Subaru Vivio. Dat is een automerk, denk ik, een auto.
4: Oké, en Timothy zou graag een huis willen kopen, maar met een eigen studio en dan toch ook die jacuzzi in de tuin.
0: En Matthijs die wil gewoon een eigen eiland kopen, heeft zelfs de link gedeeld en van het Thais eiland heeft maar 160 miljoen nodig.
4: Oh.
0: Rianne, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, je had ook even gereageerd en je had toch wel wat praktische overwegingen, hè?
5: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik zou wel graag van een warmtepomp aanschaffen. En ik zou wel wat klussen van onze verbouwing willen uitbesteden.
0: Oké, joh. Wat is de status van je huis momenteel?
5: Nou, op zich is de status van het huis wel goed. Alleen, wij zitten in een vrij langdurig verbouwingsproject. En we hebben het huis 5 jaar geleden van mijn ouders gekocht. En nu zijn we het aan het, aan het verbouwen naar onze... Ja, wat wij mooi vinden en ook helemaal aan het verduurzamen. En daar horen zulke aankopen dan ook bij.
0: Maar valt het allemaal in de categorie help mijn man eens klussen? Of hoe moet ik dit zien?
5: Nee, mijn man is een vakman en een timmerman die echt alles kan. Maar dat betekent ook dat alles in projecten gaat en daardoor duurt het ook allemaal wat langer.
0: Ja, ik wil je niet heel erg ontmoedigen, maar dit heb ik al vaker gezien in dat programma.
5: Ja, nee, maar goed. Hij maakt het wel echt helemaal top in orde. Ja. En hij is ook al echt 5 jaar gewoon avonden en zaterdagen en vakanties aan het klussen. Dus
0: Rianne, het gaat zeker door. Het is ook gewoon zo, soms moet je gewoon ook een beetje spelen met de munten die je hebt. En als dat gewoon overzichtelijk is, dan kan je alleen maar hopen. Als alles kan, wat zou je dan kopen? Nou, dan koop je de boel even af en dan zit je volgende week... 3 weken.
5: Hij doet het ook gewoon heel graag zelf. En dan kunnen we ook weer even nadenken over het volgende project en hoe we dat dan willen gaan doen.
0: Ah,
5: en zo. Dus,
0: vind ik ook mooi.
5: Zo'n warmtepomp is nou niet bepaald heel romantisch of heel leuk om over na te denken. Dus dat zou ik wel graag uitbesteden.
4: Maar hoe romantisch is het, Rianne, als jij met zo'n warmtepomp en dan zo'n strikje er ook op zo aankomt lopen?
0: Sorry, bij mij gaat er echt totaal geen licht schijnen.
4: Niet? Ik denk dat hij daar heel

0: blij mee zou zijn.
1: Nou,
2: ja, zeker.
1: Hoe heet jouw partner?
2: Erik.
1: Erik. Even een applausje voor Erik. Erik, zet hem op, jongen. Je kan het. En jij krijgt van ons thuisgestuurd de officiële Alles Kan op Vrijdag. Alles kan. En natuurlijk ook de enige echte Spicy Flicy Mok.
2: Nou, wow.
1: Als die verbouwing nu niet goed komt, weet ik het ook niet meer. Hey, fijne avond, hè?
2: Het komt helemaal goed. Dankjewel.
1: Dag. Doei. We gaan even de haren losdoen en rocken.

0: Hart. En in het kader van Don't Judge a Book by its Cover.
1: Ja.
0: Wat?
1: Ja, nee, ga door.
0: Dit is toch een geniale brug, of niet dan?
1: Ja.
0: Ik heb je echt op zitten studeren.
1: Echt?
0: Nou, ja, wat is leuk. Dua Lipa, die is gastcurator van het London Literature Festival in Londen dit jaar. Wat leuk, hè?
1: Mm-hmm.
0: Willen we daar verder nog iets over zeggen? Of gaan we hier gewoon... het laat zien dat deze dame ook intellectueel prima onderlegd is.
1: Ja, nou ja, en dat ze al een paar jaar een eigen boekclub heeft.
0: Ja.
1: Dus dat ze daar eindelijk ook erkenning voor krijgt.
0: Ah.
1: En dat ze dus echt heel goed is in het interviewen van schrijvers. Omdat zij gewoon echt zo aandachtig dat boek leest.
0: Wat is een goede schrijversvraag? Schrijft u al lang? Nee.
1: Wat bedoelt dit personage nou echt te zeggen?
0: Ja, maar dan... Oh, vind je dat serieus?
1: Ik weet het niet.
0: Dan krijg je van
1: welke vraag zou jij stellen dan?
0: Nou kijk, als ik niet begrijp waar het verhaal over gaat...
1: Ja.
0: Dan zou ik inderdaad zoiets willen weten. Van, joh, waar gaat het over, zeg maar?
1: Ja.
0: Maar voor mij, als het te zweverig wordt of te veel lager... dan denk ik, ja, sorry, dan moet ik er zelf in ervaren... anders dan hoeft het voor mij niet.
1: Vind jij het belangrijk dat je jezelf kan herkennen in een personage of niet?
0: Nee, dat hoeft niet. Hoewel ik wel graag boeken lees van superhelden. Dat zeg ik er eerlijk bij. Goed, NPO Radio 2 bijna luistert. Leuk dat je erbij bent. Dit is Soul Asylum van Runaway Train. Call you.

0: Radio 2 Top Song.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: week nog besproken in de keuze van Klaas. En vanavond kan ik melden dat Ruben Heijn de topsong is van deze week. Met dit liedje. Prachtig, toch? Nou, blij mee.
1: Ja?
0: Ja.
1: Vaker draaien.
0: Ja, dat is het idee van de topsong, dat je hem best vaak gaat horen. Dus nee, dat is wel leuk, want we hebben natuurlijk een wekelijks overleg met de discjockeys. Ja. Afgelopen week was ik op vakantie, dus ik kon daar niet bij zijn. We hebben de week daarvoor hebben daar wel aardig over gesproken. Toen werd het een andere, een heerlijk lekker dansplaatje, was ook leuk. In mijn afwezigheid is hij toch verkozen.
1: Dus zelfs zonder jouw stem?
0: Ja, nou, ik denk dat Tim, die heeft ook al een aardige lobby. Die was vorige week al heel hard aan het lobbyen. Dus ik denk dat dat geholpen heeft. Of er waren gewoon heel weinig mensen. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, Ruben Heijn is kwaliteit.
0: Ja, dat sowieso. Dat is geen enkele vraag.
2: De NPO Radio 2 App Service.
0: Het is bijna 11:45. Op NPO Radio 2 is het tijd voor een liedje voor jou. Gewoon wat jij nu nodig hebt. Hè. Dat kan soms heel custom uitkomen. Dat je denkt, nou, ik zoek een specifiek liedje. Het zit in mijn hoofd, het is een oorwurmpje. Het is iets wat ik al de hele dag in mijn oren hoor. Of een liedje dat alleen maar over zon en zonneschijn gaat.
1: Ja, of misschien wel een mijmerend over vakantie. Of vakantieliedje.
0: Of gewoon een knijter van een ballad, mag ook, hè?
1: Of
0: I wanna feel what love is.
1: Of iets over een kasteel.
0: Over een
1: kasteel.
0: King of my castle.
1: Ja, nou ja, Castle goed. On the Hill.
0: Ja, je mag het helemaal zelf weten. Het enige wat je wel moet doen is even de NPO luisterapp erbij pakken. En ons laten weten, wat wil jij graag horen op dit moment?

0: Lekker dit. 21 Pilots, Stressed Out en daarvoor Chic en Le Freak.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Matthijs, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij had een berichtje ingestuurd en dat maakte ons ook wel een beetje stil, moet ik eerlijk zeggen.
2: Is dat zo? Ja. Kan ik me iets maar voorstellen eigenlijk.
0: Ja, vertel even.
2: Ja, ik kreeg woensdag het vervelende bericht dat mijn tante plots was overleden.
0: Ja.
2: Sorry?
0: Ja, ik wilde zeggen, ik kende je haar goed, want soms heb je ook tantes die zie je één keer per jaar op een verjaardag.
2: Ja, het was wel een tante waar ik een hele goede band mee had. En mijn zoon in het buitenland, dus ik, waardoor de laatste jaren weinig contact mee had.
0: Hmm.
2: Maar ja, het was behoorlijk schrikken, en vooral ook omdat ze dezelfde dag nog begraven werd.
0: Oh, wauw. En dat komt waarschijnlijk omdat ze in een land is waar dat gebruikelijk is.
2: Klopt.
0: Ja. Dus afscheid nemen zit er op de normale manier gewoon niet bij voor je.
2: Nee. Het ging allemaal heel snel en heel onverwachts. En dat doet dan wel wat met je. Dan heb je weinig kans om het, zeg maar, te verwerken. En dat komt gewoon wat harder aan dan als je in Nederland 5 dagen de tijd hebt om iemand afscheid van te nemen.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Maar als je nog wat had willen zeggen tegen haar, wat zou je dan gezegd hebben?
2: Dat een hele goede tante was, die al die jaren hulp voor me is geweest.
0: Ja.
2: En eigenlijk.
0: Zit er nog iets van een afscheidsmomentje in voor jullie? Of wordt er nog iets georganiseerd?
2: Nee, dat gaat allemaal wat lastiger. En vandaar wou ik ook vragen om You're Always On My Mind op te dragen aan haar.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat een heel mooi liedje is en ik ga hem gewoon draaien. Het is de laatste plaat van deze avond, dus dat doe ik dan ook met veel liefde voor je. Heel veel sterkte, Matthijs, de komende periode.
2: Ja, dankjewel.
0: En ik hoop van harte dat, dat jullie toch een beetje steun kunnen vinden bij elkaar dan, hè?
2: Ja, kom goed, dankjewel.
0: En misschien ook bij dit liedje van Willie Nelson, Always On My Mind.
2: Hey, dankjewel.

0: Lieve mensen, een hele fijne nacht en tot volgende week.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Het is Quantum Actieweekend. Tot en met zondag 20% korting op alles. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
2: Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com.
4: Fans van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven gekruide spekklappen. Lekker op de barbecue, 400 gram voor maar 2,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
4: Ook lekker voordelig bij Aldi. Frambozen, 125 gram, maar 1,49. En Refort Kristal Helder, 3 varianten, 1,5 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend goedkoop. Zeker weten.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

0: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Middernacht, begin van zaterdag 2 mei. Stef Banstra met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. De Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie, die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject, waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. En ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar in Winschoten aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het nog 1-1 en ook in de verlenging werd nog niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk en dan volgende week zaterdag de return in Tilburg. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De Europese Unie noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Zondagavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later wel kans op buien met ook hagel en onweer bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar in Winschoten aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag wel kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.